0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Willem van der Krieken, 45, en Wessel Rooijakkers, 25, komen met de interactieve theatershow van Flying Kiwi naar Gemert. Een show over AI, werk en de vraag waar veel mensen mee zitten, wat blijft er straks over voor mij? AI neemt steeds meer taken over. Van Krieken en Rooijakkers kijken vanuit 2 generaties naar deze ontwikkeling. Geen moeilijke techpraat of loze beloftes, maar een eerlijk gesprek met humor, herkenbare voorbeelden en ruimte voor vragen uit de zaal. De voorstelling is donderdag 18 juni in de Eendracht in Gemert en begint om 7 uur. Kaartjes zijn te bestellen via bibliotheeklagebeemde.nl. Een belangrijke mijlpaal voor 2 duikers in opleiding van zwemvereniging Gemertse Watervrienden. Tijdens hun laatste buitenduik in het Sut vanbij Bakel hebben zij met succes alle onderdelen van hun opleiding afgerond en daarmee het felbegeerde eerste ster duikbrevet behaald. De opleiding maakt deel uit van het duikprogramma van de vereniging die al jarenlang actief is in de onderwatersport. Onder toeziend oog van 2 instructeurs voerden de cursisten diverse oefeningen uit, waaronder navigeren onder water, het beheersen van de duikuitrusting en het veilig uitvoeren van noodprocedures. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Willem van der Krieken, 45, en Wessel Rooijakkers, 25, komen met de interactieve theatershow van Flying Kiwi naar Gemert. Een show over AI, werk en de vraag waar veel mensen mee zitten, wat blijft er straks over voor mij? AI neemt steeds meer taken over. Van Krieken en Rooijakkers kijken vanuit 2 generaties naar deze ontwikkeling. Geen moeilijke techpraat of loze beloftes, maar een eerlijk gesprek met humor, herkenbare voorbeelden en ruimte voor vragen uit de zaal. De voorstelling is donderdag 18 juni in de Eendracht in Gemert en begint om 7 uur. Kaartjes zijn te bestellen via bibliotheeklagebeemde.nl. Een belangrijke mijlpaal voor 2 duikers in opleiding van zwemvereniging Gemertse Watervrienden. Tijdens hun laatste buitenduik in het Sut vanbij Bakel hebben zij met succes alle onderdelen van hun opleiding afgerond en daarmee het felbegeerde eerste ster duikbrevet behaald. De opleiding maakt deel uit van het duikprogramma van de vereniging die al jarenlang actief is in de onderwatersport. Onder toeziend oog van 2 instructeurs voerden de cursisten diverse oefeningen uit, waaronder navigeren onder water, het beheersen van de duikuitrusting en het veilig uitvoeren van noodprocedures. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Jij hoort bij ons.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pielrond, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Pielrond. Mariahout heeft vanaf nu een krachtig nieuw verbindingsmiddel. De dorpsapp Mariahout. Met trots kondigt Zorg om het Dorp de lancering aan van deze centrale digitale plek waar inwoners, verenigingen en organisaties samenkomen. De dorpsapp brengt nieuws, activiteiten en praktische informatie overzichtelijk bijeen, allemaal binnen handbereik op 1 platform. Waar informatie voorheen verspreid was over verschillende kanalen, biedt de app een duidelijk overzicht van alles wat er speelt in het dorp. De dorpsapp is te downloaden en actief te gebruiken via dorpsapp.nl/mariahout. Dorpsraad Lieshout verspreidt wekelijks een nieuwsbrief naar de lokale en sociale media waarin steeds 1 onderwerp nader wordt toegelicht. Om informatie beter op een locatie toe te splitsen is zij ook begonnen met het gebruik maken van buurtapps. Zo zijn de inwoners via de buurtapps geïnformeerd over het plan om laadpalen in hun wijk te plaatsen. Maar niet alle buurtapps zijn bekend bij de dorpsraad. Om dit soepeler te laten verlopen wil zij met alle beheerders van buurtapps in contact komen, zodat zij van informatie kunnen worden voorzien. Zij kunnen een berichtje sturen naar info@dorpsraad-lieshout.nl. Bij Gilde, Ons Lieve Vrouw van de Zeven Weeën in Lierop, werd zondag 31 mei een kringwedstrijd Brabants Wipschiet gehouden. 4 schutters uit Laarbeek gaven acte de présence, evenals een lid uit Gemert. Er moest zeer nauwkeurig in de maat geschoten worden, omdat de harde wind met enige regelmaat de schietbomen deed bewegen. Daardoor waren de resultaten beperkt. Henk van der Velde van het Onze Lieve Vrouwengilde uit Aarle-Riksel werd op het onderdeel erekampioen eerste en op personeel zesde. Thijs van der Elzen van het Sint-Antonius en Sint-Sebastianusgilde uit Gemert won de zesde prijs vrije hand en de zesde puisprijs. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op OSR 920. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Skies. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorg- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een belangrijke mijlpaal voor twee duikers in opleiding van zwemvereniging Gemertse Watervrienden. Tijdens hun laatste buitenduik in het Zut voorbij Bakel hebben zij met succes alle onderdelen van hun opleiding afgerond en daarmee het felbegeerde eerste ster duikbrevet behaald. De opleiding maakt deel uit van het duikprogramma van de vereniging die al jarenlang actief is in de onderwatersport. Onder toeziend oog van twee instructeurs voerden de cursisten diverse oefeningen uit, waaronder navigeren onder water, het beheersen van de duikuitrusting en het veilig uitvoeren van noodprocedures. Mariahout heeft vanaf nu een krachtig nieuw verbindingsmiddel, de Dorpsapp Mariahout. Met trots kondigt Zorg om het Dorp de lancering aan van deze centrale digitale plek waar inwoners, verenigingen en organisaties samenkomen. De Dorpsapp brengt nieuws, activiteiten en praktische informatie overzichtelijk bijeen, allemaal binnen handbereik op één platform. Waar informatie voorheen verspreid was over verschillende kanalen, biedt de app een duidelijk overzicht van alles wat er speelt in het dorp. De Dorpsapp is te downloaden en actief te gebruiken via dorpsapp.nl/mariahout. Dorpsraad Lieshout verspreidt wekelijks een nieuwsbrief naar de lokale en sociale media waarin steeds één onderwerp nader wordt toegelicht. Om informatie beter op een locatie toe te splitsen is zij ook begonnen met het gebruik maken van buurtapps. Zo zijn de inwoners via de buurtapps geïnformeerd over het plan om laadpalen in hun wijk te plaatsen. Maar niet alle buurtapps zijn bekend bij de dorpsraad. Om dit soepeler te laten verlopen wil zij met alle beheerders van buurtapps in contact komen, zodat zij van informatie kunnen worden voorzien. Zij kunnen een berichtje sturen naar info@dorpsraad-lieshout.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Van liefhebbers voor liefhebbers. Meer dan 60 jaar hits. OSR 920.
1: Non-stop OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Skies. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorg- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren, gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Willem van der Krieken, 45, en Wessel Rooijakkers, 25, komen met de interactieve theatershow van Flying Kiwi naar Gemert. Een show over AI, werk en de vraag waar veel mensen mee zitten, wat blijft er straks over voor mij? AI neemt steeds meer taken over. Van Krieken en Rooijakkers kijken vanuit twee generaties naar deze ontwikkeling. Geen moeilijke techpraat of loze beloftes, maar een eerlijk gesprek met humor, herkenbare voorbeelden en ruimte voor vragen uit de zaal. De voorstelling is donderdag 18 juni in de Eendracht in Gemert en begint om 7 uur. Kaartjes zijn te bestellen via bibliotheeklagebeemde.nl. Dorpsraad Lieshout verspreidt wekelijks een nieuwsbrief naar de lokale en sociale media waarin steeds één onderwerp nader wordt toegelicht. Om informatie beter op een locatie toe te splitsen, is zij ook begonnen met het gebruik maken van buurtapps. Zo zijn de inwoners via de buurtapps geïnformeerd over het plan om laadpalen in hun wijk te plaatsen. Maar niet alle buurtapps zijn bekend bij de dorpsraad. Om dit soepeler te laten verlopen, wil zij met alle beheerders van buurtapps in contact komen, zodat zij van informatie kunnen worden voorzien. Zij kunnen een berichtje sturen naar info@dorpsraad-lieshout.nl. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
2: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Mika hoorde je. Hij is geboren in Beirut en opgegroeid in Parijs en Londen. En hij bracht het nummer We Are Golden. En daarmee is het dinsdagochtend geworden. Hele goede morgen. Dit is OSR 9202 juni is het alweer. En ook vandaag gaan we met Klaar Wakker richting 9 uur. Met de bekende onderdelen daarin. En verder gewoon leuke muziek om je op weg te helpen richting de rest van de dag. En een van die leuke platen die vandaag voorbij gaan komen, komt van Fischer Z. En dat dingetje heet So Long.

0: Tino was dat, jong en dom en viezer zet. Ik zei het al, zo lang daarvoor. Het weer dan van 20 jaar geleden. Het was half bewolkt die dag met een enkele bui in de middag. De maximum temperatuur bereikte 19 graden. 'S Nachts ging het terug naar 12. De wind blies uit het westen en de zon brak tussendoor eventjes door de wolken heen.
1: Klaar, wakker.

Niet al te slimme spelletjes. Foolish Games en Jewel. Hier, grap over zijn 920. Goedemorgen als je wat later bent ingeschakeld. Klaarwakker is dit tot 9 uur. Met een kopje koffie, een boterham en fijne muziek. En zo komen wij de ochtend wel door. Dan gaan we richting de rest van de dag. Zometeen headlines van het nieuws. Kort samengevat wat er gebeurt in de wereld. Voor die tijd CeeLo Green en It's OK.

Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Skies en op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorg- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Direct, just the way I do, lekker stevig wakker worden. We gaan naar het archiefnieuws van de maand juni. We gaan eerst 1966, de eerste aflevering van een radioprogramma op Hilversum 3 wordt uitgezonden. En bij een brand in een flatgebouw, en dat was in 1986, in Amsterdam komen 3 mensen om het leven. En een treinbossing in 2006 bij Amsterdam Centraal veroorzaakt urenlange vertraging. Ten slotte de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse wielrenner won in juni 1976 het Nederlands kampioenschap tijdrijden?

6 Special in Salavi. Inderdaad, de Sport 5 van vandaag luidde: welke Nederlandse wielrenner won in juni 1976 het Nederlands kampioenschap tijdrijden? Dat was uiteraard Jan Raas. OSR 920 Klaarwakker, nu met Gary Moore.

Terwijl we langzaam richting 8 uur gaan, kan ik je vertellen dat je luistert naar Cliff Richard. We don't talk anymore. En ik praat ook niet meer. Dat doe ik wel weer zometeen na 8 uur.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, dat is het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de Blokdijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoede kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten, zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoede van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorg- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Mariahout heeft vanaf nu een krachtig nieuw verbindingsmiddel, de dorpsapp Mariahout. Met trots kondigt Zorg om het Dorp de lancering aan van deze centrale digitale plek waar inwoners, verenigingen en organisaties samenkomen. De dorpsapp brengt nieuws, activiteiten en praktische informatie overzichtelijk bijeen, allemaal binnen handbereik op één platform. Waar informatie voorheen verspreid was over verschillende kanalen, biedt de app een duidelijk overzicht van alles wat er speelt in het dorp. De dorpsapp is te downloaden en actief te gebruiken via dorpsapp.nl/mariahout. Bij Gilde Ons Lieve Vrouw van de Zeven Weeën in Lierop werd zondag 31 mei een kringwedstrijd Brabants Wipschiet gehouden. Vier schutters uit Laarbeek gaven acte de présence, evenals een lid uit Gemert. Er moest zeer nauwkeurig in de maat geschoten worden, omdat de harde wind met enige regelmaat de schietbomen deed bewegen. Daardoor waren de resultaten beperkt. Henk van der Velde van het Onze Lieve Vrouwengilde uit Aarle-Riksel werd op het onderdeel erekampioen eerste en op personeel zesde. Thijs van der Elze van het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde uit Gemert won de zesde prijs vrije hand en de zesde puisprijs. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.
1: Klaar wakker.

Blijft nog wel een lekker deuntje dit, hè? Zo in de ochtend. Freestylers en push-up, je wordt er lekker mee wakker. Of je ogen blijven in elk geval open als je het hoort. Goedemorgen, welkom terug. Klaarwakker op OVZR 920. Klein uurtje nog bij je met natuurlijk straks het rad van de top 1000. En ook 2 van 1. Maar nu eerst Rag & Bone Man samen met Pink. Wow.

0: Heroes met David Bowie hier op OSR 920. We gaan naar de Cats toe uit Volendam. Je hoort ze twee keer achter elkaar. We kunnen kiezen uit een hele lange rij van singles die de heren hebben gemaakt in het verleden. We kozen dit keer voor La Diligence zometeen. En we beginnen met She's So In Love.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Ja, de muziek van de Cats die is zeker onder een bepaalde groep mensen nog steeds mateloos populair. Je hoorde La Diligence en She's So In Love in 2 van 1 hier in Klaarwakker. Morgen weer een andere artiest of band uiteraard. Goedemorgen op je werk, thuis, onderweg, waar je ook bent, wie je ook bent en wat je ook doet. Van harte welkom. Hier is Dua Lipa. Heel

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de Blokdijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorg- of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Ook weer zo'n man met een oeuvre waar je bijna bang van wordt. Hè. Zoveel nummers heeft hij wel niet gemaakt. Bruce Springsteen, Hungry Heart, Rihanna ook nog met Shut Up and Drive. We gaan weer naar onze top 1000 toe die je elke eerste week van het nieuwe jaar hoort.
1: Top 1000.
0: Nothing Else Matters vinden we in de top 1000. Een nummer uit 1992 van Metallica uiteraard. Ze namen dit nummer op in een studio in Los Angeles. James Hetfield schreef de tekst terwijl hij aan de telefoon zat met zijn vriendin. De gitaarsolo werd gespeeld door Kirk Hammett. Het nummer verscheen op een album Metallica, ook wel de Black Album genoemd.

I don't want a lover. Nou, dan blijf je toch lekker alleen, zou ik zeggen. Zou ik een nummer over kunnen maken. Texas was dat. En Metallica met het nummer daarbij uit de top 1000. Nothing Else Matters. En dit is uit het ver verleden. Grover Irving, toen nog met een S. En Daddy Bar.

De Wabop en welcome to Outcast Town maakt een einde aan Klaarwaker voor deze dinsdagochtend. Dank je voor het luisteren. Morgen zijn we toch heel graag weer. Ik wens je een mooie dag. Doe er vooral mee wat je ermee wilde doen. En dan komt het allemaal goed. Dag.

0: Ben van Riel.
1: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, aldus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora restaurant en café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgestoten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Dorpsraad Lieshout verspreidt wekelijks een nieuwsbrief naar de lokale en sociale media, waarin steeds één onderwerp nader wordt toegelicht. Om informatie beter op een locatie toe te splitsen, is zij ook begonnen met het gebruik maken van buurtapps. Zo zijn de inwoners via de buurtapps geïnformeerd over het plan om laadpalen in hun wijk te plaatsen. Maar niet alle buurtapps zijn bekend bij de dorpsraad. Om dit soepeler te laten verlopen, wil zij met alle beheerders van buurtapps in contact komen, zodat zij van informatie kunnen worden voorzien. Zij kunnen een berichtje sturen naar info@dorpsraad-lieshout.nl. In het waterbeheerprogramma WBP van Waterschap AMA's staan de doelen van 2028 tot en met 2033 en hoe het waterschap die doelen wil bereiken. De organisatie wil weten wat mensen belangrijk vinden en welke onderwerpen zij terug willen zien in het nieuwe WBP. Daarom worden in juni en juli 4 bijeenkomsten, omgevingstafels gehouden, voor inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en overheden in het werkgebied. In deze regio is een bijeenkomst op dinsdag 23 juni van 7:30 tot 9:30 in Cultuurhuis de Eendracht in Gemert. Aanmelden kan tot 3 dagen voor de bijeenkomst via ama's.nl. De gemeente Laarbeek moedigt inwoners aan hun tuin te vergroenen met de actie Tegel eruit, plantje erin. Start klein, verwijder 1 tegel en plant er iets moois in. Een groene tuin is niet alleen prachtig, maar zorgt ook voor verkoeling, betere afvoer van regenwater en trekt vogels, bijen en vlinders aan. De gemeente helpt u daarbij. Bij inlevering van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt u gratis een tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op woensdag 24 juni van 9 tot 12 op het Piet van Tielplein. Een tweede kans is er op woensdag 1 juli eveneens van 9 tot 12. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.

We begonnen met The Promise You Made. En dit was een van de opvolgers. Cock Robin en When Your Heart Is Weak. The Bee Gees en More Than A Woman. En dat werd weer gebruikt in de film Saturday Night Fever. Hey, hallo. Van harte welkom. Dinsdagochtend. Het is vandaag de 2e van de 6e, 2026. Het is 9 uur geweest. Tot op 12 uur zit Muziekfabriek. Je bent van harte welkom. Forse stijging van inflatie in mei. Vooral door hogere energieprijzen. Een stormloop op zwaardere stroomaansluiting in huis. 50% meer aanvragen. Ja, dat is ook niks gek natuurlijk als je alles elektrisch gaat maken. Tot op 12 uur Muziekfabriek. Ik heb voor jou de plaat zo'n verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. Ben van

0: Jimmy Summerfield samen met The Doors en Come On Baby Light My Fire, The Smashing Pumpkins en 1979. Vandaag wordt het een wisselvallige dag met in de ochtend enkele lokale onweersbuien. Dan is het een tijdje droog en bij voldoende zonneschijn loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden. In de loop van de middag trekken vanuit het zuidwesten enkele nieuwe buien over het land. Regionaal zijn daarbij stevige onweersbuien mogelijk met kans op hagel, windstoten en veel regen in een korte tijd. Dagen daarna is het wisselvallig met buien en zonnige momenten en de maximale liggen rond de 20 graden.
1: OSR 920.
2: Precies wat je nodig hebt.

kent hem nog van You've Got This Strange Effect on Me, Dave Barry. And Now is the Moment, Climby Fisher. Een plaat die op twee manieren is uitgebracht. Ook nog met een beat erachter. Dit was de normale versie. Laten we het daar maar opbouwen. Love Changes Everything. En Kate Bush hadden we ook nog. En Wuthering Heights hier op de nummer 1. Dit is OSR, Piggy the Witch. The Same Old Feeling.

Origineel van de Detroit Emeralds, althans de hit uit de jaren 70. Dit was uit de jaren 80, Forest and Rock the Boat. Picky the Witch and the Same Old Feeling. Zo direct de nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Neil Diamond, Longfellow Serenade.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. In verschillende delen van Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Willem van der Krieken, 45, en Wessel Rooijakkers, 25, komen met de interactieve theatershow van Flying Kiwi naar Gemert. Een show over AI, werk en de vraag waar veel mensen mee zitten, wat blijft er straks over voor mij? AI neemt steeds meer taken over. Van Krieken en Rooijakkers kijken vanuit 2 generaties naar deze ontwikkeling. Geen moeilijke techpraat of loze beloftes, maar een eerlijk gesprek met humor, herkenbare voorbeelden en ruimte voor vragen uit de zaal. De voorstelling is donderdag 18 juni in de Eendracht in Gemert en begint om 7 uur. Kaartjes zijn te bestellen via bibliotheeklagebeemde.nl. In het waterbeheerprogramma WBP van Waterschap A en Maas staan de doelen van 2028 tot en met 2033 en hoe het waterschap die doelen wil bereiken. De organisatie wil weten wat mensen belangrijk vinden en welke ontwerpen zij terug willen zien in het nieuwe WBP. Daarom worden in juni en juli 4 bijeenkomsten, omgevingstafels gehouden, voor inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en overheden in het werkgebied. In deze regio is een bijeenkomst op dinsdag 23 juni van 7:30 tot 9:30 in Cultuurhuis de Eendracht in Gemert. Aanmelden kan tot 3 dagen voor de bijeenkomst via ama's.nl. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, Regio Break.
5: OSR. Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.

0: en you get what you give.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag wordt het een wisselvallige dag met in de ochtend enkele lokale buien die overtrekken. Tijdje droog en bij voldoende zonneschijn wordt het vanmiddag 21 of 22 graden. Goedemorgen.

George Baker and the Selection and the Beautiful Rose in the Morning. Everything but the girl and each and everyone. Dit is OSR 920. Hij is niet meer onder ons, Raoul Malo. Maar zijn muziek gelukkig nog wel. Mavericks, As Long As There's Loving Tonight.

0: lekker op deze ochtend. De gitaren van Aerosmith en Crazy Shirley Bassey uit de film van James Bond, Goldfinger. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Je hoeft echt niet bloedmooi te zijn om iets in mij los te maken, hoor. Ik neem genoegen met je lichaam, zolang ik er maar van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg van mag genieten. En maak je maar geen zorgen als je niet zo ervaren bent. Laat alles maar gewoon aan mij over. Geld speelt ook geen rol. Al ben je straatarm, ik vind je toch wel leuk. Het maakt me ook niet uit of je cool bent of niet. Blijf maar gewoon jezelf. Dan kunnen we samen de wereld aan. Maar beloof me wel dat je geen vreemde dingen gaat doen om indruk op me te maken. Dus geen rare taal, geen overdreven geflirt en geen gek gedoe. Zolang je elke dag een paar keer aan me denkt, ben ik al tevreden. En laat de rest maar aan mij over. Ik zorg er wel voor dat jij het naar je zin zult hebben. Weet je... Ik hou van sterke vrouwen. Ze maken uiteindelijk de dienst uit in deze wereld. Niet die meisjesachtige types die alleen maar mooi zijn... of die zich meer naar hun schoenmaat gedragen dan naar hun leeftijd. Wat maakt mij het nou uit of je wel of niet naar soaps kijkt? Als je denkt dat je daardoor interessanter bent, zit je bij mij verkeerd. Nee, wees jij maar gewoon jezelf. Dan zorg ik er wel voor dat je je vanzelf bijzonder gaat voelen. En de rest doet er niet toe voor mij. Nee, als ik eerlijk ben, verlang ik maar naar twee dingen... Dat je zo nu en dan wat tijd voor me vrijmaakt. En dat je me af en toe een stevige zoen geeft.

0: kom maar heren. Doen we het nog één keer. Yes.
1: You're the Midnight Dynamos.
0: Matchbox en de Midnight Dynamos. Danny Christian en Rosamunde. En Kiss hadden we van Prince. Al zijn de platen zo'n verhaal.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op een bedrijventerrein in Hugowaard, waarbij een dode en twee gewonden vielen. Zo kan de politie nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers en over de toedracht. Ook is er nog niemand aangehouden. Gisteravond rukten hulpdiensten massaal uit naar het bedrijventerrein. Op beelden was te zien dat een pan door de politie onder schot werd gehouden. De politie zegt in de loop van de dag met meer informatie te komen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie laat de bom ontploffen op een terrein bij Oostburg. In Breskens liggen veel bommen uit de oorlog. In september 1944 wilden Duitse troepen over de Westerschelde vluchten, maar ze werden door het Britse RAF gebombardeerd. Bij het bombardement werden ook delen van de bebouwde kom van de Zeeuwse stad geraakt. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bij Gilde Ons Lieve Vrouw van de Zeven Weeën in Lierop werd zondag 31 mei een kringwedstrijd Brabants Wipschiet gehouden. Vier schutters uit Laarbeek gaven acte de présence, evenals een lid uit Gemert. Er moest zeer nauwkeurig in de maat geschoten worden, omdat de harde wind met enige regelmaat de schietbomen deed bewegen. Daardoor waren de resultaten beperkt. Henk van der Velde van het Onze Lieve Vrouwengilde uit Aarle-Riksel werd op het onderdeel erekampioen eerste en op personeel zesde. Thijs van der Elze van het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde uit Gemert won de zesde prijs vrije hand en de zesde puisprijs. De gemeente Laarbeek moedigt inwoners aan hun tuin te vergroenen met de actie Tegel eruit, plantje erin. Start klein, verwijder één tegel en plant er iets moois in. Een groene tuin is niet alleen prachtig, maar zorgt ook voor verkoeling, betere afvoer van regenwater en trekt vogels, bijen en vlinders aan. De gemeente helpt u daarbij. Bij inlevering van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt u gratis een tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op woensdag 24 juni van 9 tot 12 op het Piet van Tielplein. Een tweede kans is er op woensdag 1 juli, eveneens van 9 tot 12. Mariahout heeft vanaf nu een krachtig nieuw verbindingsmiddel, de dorpsapp Mariahout. Met trots kondigt Zorg om het Dorp de lancering aan van deze centrale digitale plek waar inwoners, verenigingen en organisaties samenkomen. De dorpsapp brengt nieuws, activiteiten en praktische informatie overzichtelijk bijeen, allemaal binnen handbereik op één platform. Waar informatie voorheen verspreid was over verschillende kanalen, biedt de app een duidelijk overzicht van alles wat er speelt in het dorp. De dorpsapp is te downloaden en actief te gebruiken via dorpsapp.nl/mariahout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Chiffons en He's So Fine.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag wordt het een wisselvallige dag met in de ochtend enkele lokale buien die overtrekken. Daarna een tijdje droog en bij voldoende zonneschijn loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden. Gewoon een heerlijke zomerdag vanmiddag.

0: Hij komt uit Nederland en heeft een paar hitjes gehad in de jaren 80. Daniel Sauleka en Wake Up, Stevie Wonder en Don't You Worry About A Thing. Ook nog eens ooit overgedaan door Incognito in de jaren 90. Even op zijn Frans. Waar is die sleutel? Voici Leclerc. Oh nee, hier is de sleutel. Gerard Lenneman, hier op OSR 920. Goedemorgen.
1: Voici Leclerc.

De geruchten zijn er regelmatig geweest dat ze samen zouden komen, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. De Spice Girls en Spice of Your Life. Vandaag, 2 juni. Het is Wereld Eetstoornisdag en het is de internationale dag van de sekswerker.

Wist je dat vandaag de dag is dat voor het eerste hitsingle van de Dirty Dots binnenkwam in de hitlijsten? En dat was dan niet Dua Diddy Diddy, maar Boys. Dit was Manfred Mann en Dua Diddy. 2 juni 2004, de populairste film van 2004 gaat in première. Harry Potter en de gevangenen van Azkaban. De nieuwste Harry Potter film zal 1,2 miljoen Nederlanders naar de bioscoop trekken.

Even een rustpuntje deze ochtend met de Stylastics en You Make Me Feel Brand New, Anita Garbo en Miracle. Zo direct na het nieuws, ons eigen wondertje. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Peter en Martin en Owe zeggen in de middag. Fijne dag, spreek je morgen weer. Dag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je. Altijd.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. De netbeheerders hebben van de ACM de opdracht gekregen om met verbeterplannen te komen. Zo kunnen de netbeheerders ruimte creëren met alternatieve contracten waarbij gebruikers op sommige momenten minder of geen stroom kunnen afnemen of terugleveren. Ook gaan de beheerders hun klanten vragen op momenten dat het druk is het stroomgebruik aan te passen. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse Tweede Exloermond geslapen. De gemeente Borger-Odoren heeft deze locatie tot en met donderdag als nachtopvang aangeboden. De asielzoekers zijn vanmorgen weer per bus naar Ter Apel gebracht. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis heeft afgelopen nacht niemand op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. Plaatselijk kan in korte tijd 20 tot 30 mm neerslag vallen, wat voor wateroverlast kan zorgen. De zwaarste buien worden vooral verwacht in het noordoosten van het land. Morgen is het relatief rustig met de hevige buien, maar donderdag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien weer toe. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Zo hoefden ze geen parkeergeld te betalen. Daardoor liep de gemeente ruim 100.000 euro aan parkeergeld mis, waarvan nu ongeveer de helft is terugbetaald. Volgens de gemeente Roermond zijn in totaal 17 medewerkers betrokken bij de parkeerfraude. Het weer. Felle regen- en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel- en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Bij Gilde Ons Lieve Vrouw van de Zeven Weeën in Lierop werd zondag 31 mei een kringwedstrijd Brabants Wipschiet gehouden. 4 schutters uit Laarbeek gaven acte de présence, evenals een lid uit Gemert. Er moest zeer nauwkeurig in de maat geschoten worden, omdat de harde wind met enige regelmaat de schietbomen deed bewegen. Daardoor waren de resultaten beperkt. Henk van der Velde van het Onze Lieve Vrouwengilde uit Aarle-Riksel werd op het onderdeel erekampioen eerste en op personeel zesde. Thijs van der Elze van het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde uit Gemert won de zesde prijs vrije hand en de zesde puisprijs. In het waterbeheerprogramma WBP van Waterschap AMA's staan de doelen van 2028 tot en met 2033 en hoe het waterschap die doelen wil bereiken. De organisatie wil weten wat mensen belangrijk vinden en welke ontwerpen zij terug willen zien in het nieuwe WBP. Daarom worden in juni en juli 4 bijeenkomsten omgevingstafels gehouden voor inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en overheden in het werkgebied. In deze regio is een bijeenkomst op dinsdag 23 juni van 7:30 tot 9:30 in Cultuurhuis de Eendracht in Gemert. Aanmelden kan tot 3 dagen voor de bijeenkomst via ama's.nl. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boegel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regiobreek.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Bo.

De dame die beroemd is geworden door hits als Drop the Pilot en Love and Affection. Maar de meest bekende was deze Rosie. Je hoorde Jonah met Trading. Aan het begin van een nieuwe aflevering van Broodshow zeggen deze dinsdagmiddag en zojuist 3 uur lang. Ben van Riel op de radio en die is er morgen vroeg weer. U zorgt voor het brood, wij voor het beleg met nu, dan naar Summer. Een hele goede middag.

is hij bezig met een aantal concerten in Luxemburg en Duitsland. Daarvoor zat hij in Nederland. Lovende woorden over deze man. 3 uur lang is dat blues met een geweldige stem en een grootse band. Kwaliteit, variatie, power, enthousiasme en warmte. Sugano Fanaciari, Diamante, het rustpunt tijdens Broodjozer op deze dinsdagmiddag. Daarvoor Alex Warren, Fever Dream. En nu de Little River Band.

60 jaar hits komen voorbij hier bij OZ 920 en uit de jaren 80. De Stranglers en Golden Brown. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Wij ook de weerswachting van deze middag. Daarvoor gaan we terug naar 2010. Het officiële WK-lied voetbal. Het werd gehouden destijds in Afrika. Dit is Kanaan. Oh.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse Tweede Ex-Loermond geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

lekker. Die kennen we natuurlijk van Is Where Lights. En dit is die andere hit. You can get it if you really want. Zometeen Marillion, maar nu The Killers. Hun allermooiste. Dit is Human.

steeds meer mensen stemmen af op ORZ920. Daar zijn we blij mee. En ja, goed, ze vinden het luisteren naar afwisselende muziek leuk. Van de symfonische rockplaat van Marillion zojuist. Cover My Eyes, Pain in Heaven. Naar zo'n heerlijke, rustige plaat van Olivia Dean. De dame die lang nummer 1 stond in Nederland. Met The Man I Need. Dit is Bootjongens, RMZ tijdens de lunch. Mocht je aan de lunch begonnen zijn, eet smakelijk en geniet nu ook van Joe Jackson.

0: tonight.
1: Hey Soul Sister, Train was dat en daarvoor hadden we Bas Keks en What Can I Say. Het nieuws in het nieuws uit de regio van 1 uur, dat is een aantocht. En daarna gaan we verder met deel 2 van Broodje OSR. Wat mij betreft gaat het zo in de laatste dit uur. Jeff Wayne, dit is The Eve of the War.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studietijd in Zuid-Afrika de voorman was van een studentenbeweging die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Vandaag staan 6 verdachten voor de Belgische Raadkamer. Voor 3 van hen wordt een verzoek ingediend om hen te laten berechten voor een poging tot gijzelneming van een minister. De verdachten werden in Leidschendam, Den Haag en Rijswijk gearresteerd. Tweede Kamerlid namens PRO, Esma Lalla, verlaat politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. In 2023 stapte de 46-jarige Lalla vanuit de Tilburgse gemeentepolitiek over naar de Tweede Kamer. Vorig jaar solliciteerde ze naar de functie van burgemeester in Tilburg en Delft. Toen zei ze al dat ze zich meer in de gemeentepolitiek thuis voelde. De stap die zij nu zet, voelt voor haar vanzelfsprekend. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Op luchthavens wordt extra drukte verwacht, vooral bij de douane. Allerlei hulporganisaties waarschuwden al dat supporters bij de grens kunnen worden tegengehouden vanwege uitlatingen op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Zo kan het gebeuren dat de douane voor de veiligheid van de VS elektronische apparaten van reizigers doorzoekt. Denk daarbij aan een telefoon. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In het waterbeheerprogramma WBP van Waterschap AMA's staan de doelen van 2028 tot en met 2033 en hoe het waterschap die doelen wil bereiken. De organisatie wil weten wat mensen belangrijk vinden en welke ontwerpen zij terug willen zien in het nieuwe WBP. Daarom worden in juni en juli 4 bijeenkomsten, omgevingstafels gehouden, voor inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en overheden in het werkgebied. In deze regio is een bijeenkomst op dinsdag 23 juni van 7:30 tot 9:30 in Cultuurhuis de Eendracht in Gemert. Aanmelden kan tot 3 dagen voor de bijeenkomst via ama's.nl. Een belangrijke mijlpaal voor 2 duikers in opleiding van zwemvereniging Gemertse Watervrienden. Tijdens hun laatste buitenduik in het Zut voorbij Bakel hebben zij met succes alle onderdelen van hun opleiding afgerond en daarmee het felbegeerde eerste ster duikbrevet behaald. De opleiding maakt deel uit van het duikprogramma van de vereniging die al jarenlang actief is in de onderwatersport. Onder toezicht oog van 2 instructeurs voerden de cursisten diverse oefeningen uit, waaronder navigeren onder water, het beheersen van de duikuitrusting en het veilig uitvoeren van noodprocedures. Dorpsraad Lieshout verspreidt wekelijks een nieuwsbrief naar de lokale en sociale media waarin steeds 1 onderwerp nader wordt toegelicht. Om informatie beter op een locatie toe te splitsen is zij ook begonnen met het gebruik maken van buurtapps. Zo zijn de inwoners via de buurtapps geïnformeerd over het plan om laadpalen in hun wijk te plaatsen. Maar niet alle buurtapps zijn bekend bij de dorpsraad. Om dit soepeler te laten verlopen wil zij met alle beheerders van buurtapps in contact komen, zodat zij van informatie kunnen worden voorzien. Zij kunnen een berichtje sturen naar info@dorpsraad-lieshout.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Boom.

met het welbekende lachje aan het einde van haar hit. Joni Mitchell. Big Yellow Taxi, de plaat die we ook kennen van The Counting Crows. Maar dit was de originele. Welkom terug, deel 2 van Broadjoe Zer met nu Dave Guetta en Kelly Rowland.

jaren 70 en 60 achter elkaar. The Three Degrees juist met Dirty Old Man en dan Lulu and the Lovers, de welbekende Shout. En dit is de man die binnenkort naar Nederland komt voor 4 concerten in de maand juli en nu op ORZ 920. Dit is Bruno Mars.

Centerfold en de G. Giles Band. We gaan fluitend richting de hoofdpunten uit het radionieuws van deze dinsdag. En dan ben je ook de weerswachting. Ja, wat regen vandaag, maar goed. Het is hard nodig. Daarvoor een hit van Beyoncé. Dit is Crazy in Love op OSN 920.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Tweede Kamerlid namens Pro, Esma Lalla, verlaat politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Muziek van Chumbawamba. Top Humping. Geen idee wat het is. Ik ga het een keertje opzoeken. Onderweg naar twee rustige platen. Cockney Rebel zometeen. En muziek van Justin Bieber. Dat is onderweg daarvoor. Blues van de Robert Gray Band. Dit is Don't Be Afraid of

Justin Bieber is juist What Do You Mean? Hele grote hit. Gevolgd door The Corrs, Ready or Not. Mocht je er klaar voor zijn, dan gaan we nu luisteren naar de nummer 1 van Nederland. Dit is Justin de Wild.

Wat een afwisseling vandaag. Justin de Wild, Anouk en Dolly Parton. Jolien, inderdaad. En dat was mijn aandeel voor deze dinsdag. Zometeen na het nieuws van 2 uur verder met OSR in de middag. Geniet van Peter Derksen, van Martin Huibers. En morgen, op de middelste dag, ben ik weer graag bij u terug. En dat zal zijn om 12 uur. Voor een nieuwe aflevering van Broodje OSR. En de laatste van mij vandaag, Paul Simon.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De autoriteit Consument en Markt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. Drie bedrijven, Bouwhuis, Timmerhuis en Van Gelder, hebben onderling hun inschrijfprijzen afgesproken en bepaalden op die manier wie de opdracht zou krijgen, zegt de ACM. De bedrijven hebben meegewerkt aan de afhandeling door ACM en krijgen korting op de boete. Van Gelder krijgt geen boete omdat die de verboden afspraken bij de ACM heeft gemeld. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika de voorman van een extreemrechtse studentenbeweging was, die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. Zijn overstap naar Tata leverde hem veel kritiek op. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral scholen met veel leerlingen uit arme gezinnen worden hierdoor geraakt. Het Jeugdeducatiefonds vraagt het kabinet om extra financiële steun. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. Sinds 2021 mogen leerlingen niet meer worden uitgesloten als de ouders niet kunnen betalen. Daardoor komen veel scholen veel geld tekort. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Zo had een man instructies over geschikte wapens en munitie gekregen en schoot op een universiteit om zich heen. Anderen werden geadviseerd over middelen om zichzelf van het leven te beroven. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Een belangrijke mijlpaal voor twee duikers in opleiding van zwemvereniging Gemertse Watervrienden. Tijdens hun laatste buitenduik in het Zut vanbij Bakel hebben zij met succes alle onderdelen van hun opleiding afgerond en daarmee het felbegeerde eerste ster duikbrevet behaald. De opleiding maakt deel uit van het duikprogramma van de vereniging die al jarenlang actief is in de onderwatersport. Onder toezicht oog van twee instructeurs voerden de cursisten diverse oefeningen uit, waaronder navigeren onder water, het beheersen van de duikuitrusting en het veilig uitvoeren van noodprocedures. Willem van der Krieken, 45, en Wessel Rooijakkers, 25, komen met de interactieve theatershow van Flying Kiwi naar Gemert. Een show over AI, werk en de vraag waar veel mensen mee zitten: wat blijft er straks over voor mij? AI neemt steeds meer taken over. Van Krieken en Rooijakkers kijken vanuit twee generaties naar deze ontwikkeling. Geen moeilijke techpraat of loze beloftes, maar een eerlijk gesprek met humor, herkenbare voorbeelden en ruimte voor vragen uit de zaal. De voorstelling is donderdag 18 juni in de Eendracht in Gemert en begint om 7 uur. Kaartjes zijn te bestellen via bibliotheeklagebeemde.nl. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Giel.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.
7: Cinderella cut it up one time. Ooh.

0: Julien Clerc en Si Enchanté. En ja, deze Franstalige zanger, hij staat al ruim 50 jaar op de planken. En volgend jaar, op 28 januari 2027, gaat hij een optreden geven in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Goedemiddag en welkom bij de show. O, zeg in de middag, ik ben bij je tot 4 uur.
1: Honest where I start from, I try and impart my wisdom. A combination of truth and fear.

Beach Boys, Bowser en California Girls. En daarvoor hadden we ook Acta en de Munnik. En het regent zonnestralen. Nou, het regent vandaag vooral geen zonnestralen. Oh zeg, in de middag is Montreal zo mooi. Komt eraan na deze van America. You can do magic.

Supertramp Breakfast in America van het gelijknamige album. Daarvoor hadden we ook nog muziek van Miss Montreal en Zo Mooi. OSN 920 verderop in de show. Channel Crisis, Black Man Ray en Teddy Swims en Mr. Know It All. En dit is Captain Gumball.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: OSR in de middag.

Charlie Cox is hun allergrootste. Dat was natuurlijk Wishful Thinking. En ditmaal draai ik Black Man Ray. OZEG, meer weten over ons? Kijk dan eens op de website van OZEG. Dat is OZEG920.nl. Lowell Joost, Cheek to Cheek komt eraan. En Jess Glynn, Hold My Hand. Nu is Nick en Simon, lippen op de mijne. De

Muziek uit het rock'n'roll tijdperk, de Fat Man, want zo werd je ook wel genoemd. Fats Domino en Be My Guest. Straks dan weer het Radio Nieuws en de regiobreak van 3 uur. Maar tot die tijd gaan we nog even kijken, denk zo een tweetal platen draaien. Coolio, Gangsta's Paradise en dit is Monster of Freiheit, 1000 maal doen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In hoger beroep is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten in het Marengo-proces. Het gaat in deze zaak onder meer om 6 moorden in de onderwereld. 14 verdachten staan terecht. De strafeis tegen Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Taghi zit al een tijdje zonder verdediging en daarom is zijn zaak vertraagd. Eerder veroordeelde de rechtbank hem en 2 medeverdachten al tot een levenslange celstraf. Voormalig directeur van Milieudefensie en vandaag ook van Tata Steel, Donald Pols, heeft gereageerd op zijn verleden als 19-jarige in Zuid-Afrika, waar hij leider was van een extreemrechtse studentenvereniging die zich tegen de anti-apartheid en Nelson Mandela's ANC keerde. Hij zegt dat hij met de kennis van nu er eerder iets mee had moeten doen en hoe bekender hij werd, hoe meer hij zich besefte dat het een keer zou uitkomen, aldus Pols. Uit cijfers van Eurostar blijkt dat de spoorvervoerder vorig jaar opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland heeft vervoerd. Het gaat om 4 miljoen passagiers. Vooral op het traject Amsterdam-Londen waren er meer passagiers. Ook voor dit jaar verwacht Eurostar een verdere groei in passagiersaantallen van en naar Nederland. Met de bekendmaking van de jaarcijfers kondigt Eurostar ook nieuwe internationale routes aan, waaronder die tussen Amsterdam en het Zwitserse Genève. Tegen de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump in gaan Israël en Hezbollah alsmaar door met aanvallen op elkaar. Volgens Trump zouden de twee hun wapens tijdelijk en onder voorwaarden neerleggen. Israël voerde aanvallen op Zuid-Libanon uit en daarbij raakten onder andere 2 Libanese militairen gewond toen een Israëlische drone hun auto raakte. Volgens Israël werden er vanuit Libanon 3 projectielen afgevuurd. 2 konden onderschept worden en een derde crashte. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Bij Gilde, Ons Lieve Vrouw van de Zeven Weeën in Lierop, werd zondag 31 mei een kringwedstrijd Brabants Wipschiet gehouden. 4 schutters uit Laarbeek gaven acte de présence, evenals een lid uit Gemert. Er moest zeer nauwkeurig in de maat geschoten worden, omdat de harde wind met enige regelmaat de schietbomen deed bewegen. Daardoor waren de resultaten beperkt. Henk van der Velde van het Onze Lieve Vrouwengilde uit Aarle-Riksel werd op het onderdeel erekampioen eerste en op personeel zesde. Thijs van der Elzen van het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde uit Gemert won de zesde prijs vrije hand en de zesde puisprijs. De gemeente Laarbeek moedigt inwoners aan hun tuin te vergroenen met de actie Tegel eruit, plantje erin. Start klein, verwijder 1 tegel en plant er iets moois in. Een groene tuin is niet alleen prachtig, maar zorgt ook voor verkoeling, betere afvoer van regenwater en trekt vogels, bijen en vlinders aan. De gemeente helpt u daarbij. Bij inlevering van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt u gratis een tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op woensdag 24 juni van 9 tot 12 op het Piet van Tielplein. Een tweede kans is er op woensdag 1 juli eveneens van 9 tot 12. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derks.

Steven Wood, een van zijn grote solo-hits, While You See Etienne. En ooit speelde hij bij de Spencer Davis Group en richtte later ook nog de band Traffic op. Daarvoor Talk Talk, It's My Life. Goedemiddag en welkom op dinsdag 2 juni. Met zometeen Louis Capaldi, Stay Love, naar Jimmy James en de Vagabonds. Now.

Hij zingt een aardige deutje weg, deze Louis Capaldi, zijn nieuwe single Stay Love. Dit is de dinsdag editie van Ozer in de middag. Welkom bij de show. Zometeen hier verderop nog Dion en Runabout Sue en Spandau Ballet met die hele grote hit True. Bij de platen onderweg naar deze van Nicky French, Totally Eclipse of the Heart.

Toploader, Dancing in the Moonlight. OSN 9, 2.0 met 4 FM-zenders in deze regio opgesteld. En we hebben ook nog 2 DAB Plus kanalen. En ook online kun je ons beluisteren. Voor alle kanalen en frequenties, ga naar de site osr920.nl. Dat is osr920.nl.

Rondé en voicemail. Nou, die van mij die staat gewoon altijd uit, hoor. Ja. Zo direct hier nog verder op Dillinger. Hey, lang niet gehoord. Cocaine in my brain. Die hele grote nummer 1 hit ergens uit de jaren 70. Komt eraan. En ook nog geen Kid Peel. En de Coconuts en Annie. I'm not your daddy. En dit is de Jeff Healy Band. Waar mijn guitar gently weeps.

0: Cocaine.
1: Het was een eenmalig hitsucces voor Dillinger, Cocaine in My Brain. Straks na 4 uur deel 2 van OSR in de middag met Martien Huibers. Ik wens je nog een fijne dinsdag en graag tot morgen.
2: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Herugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Bij de steekpartij, waar mogelijk ook schoten werden gelost, raakten de twee verdachten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze gearresteerd. De identiteit van het slachtoffer wordt nog onderzocht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Volgens de rechtbank maakte hij 15 jaar lang stiekem video's en foto's van jongens van tussen de 10 en 14 jaar tijdens het omkleden en douchen. De man was basisschoolleraar van beroep. Hij heeft ook een beroepsverbod van 10 jaar gekregen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. Morgenochtend staken de collega's in Nuenen. De stakingen duren tot morgenavond 10 uur. Vorige week dinsdag verliep het ultimatum dat de bond aan de Nederlandse zuivelorganisatie gesteld had. Volgens FNV komen er de komende tijd nog meer stakingen bij en ook bij andere bedrijven in de branche. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Afgelopen nacht was er ook al een spontane actie en konden bepaalde vluchten niet doorgaan en liepen andere vertraging op. Er wordt gestaakt uit onrust over de komst van een digitaal controlecentrum in Namen. Passagiers worden opgeroepen niet naar de luchthaven te komen als hun vlucht geannuleerd is. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Een belangrijke mijlpaal voor twee duikers in opleiding van zwemvereniging Gemertse Watervrienden. Tijdens hun laatste buitenduik in het Zut vanbij Bakel hebben zij met succes alle onderdelen van hun opleiding afgerond en daarmee het felbegeerde eerste ster duikbrevet behaald. De opleiding maakt deel uit van het duikprogramma van de vereniging die al jarenlang actief is in de onderwatersport. Onder toeziend oog van twee instructeurs voerden de cursisten diverse oefeningen uit, waaronder navigeren onder water, het beheersen van de duikuitrusting en het veilig uitvoeren van noodprocedures. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Willem van der Krieken, 45, en Wessel Rooijakkers, 25, komen met de interactieve theatershow van Flying Kiwi naar Gemert. Een show over AI, werk en de vraag waar veel mensen mee zitten, wat blijft er straks over voor mij? AI neemt steeds meer taken over. Van Krieken en Rooijakkers kijken vanuit twee generaties naar deze ontwikkeling. Geen moeilijke techpraat of loze beloftes, maar een eerlijk gesprek met humor, herkenbare voorbeelden en ruimte voor vragen uit de zaal. De voorstelling is donderdag 18 juni in de Eendracht in Gemert en begint om 7 uur. Kaartjes zijn te bestellen via bibliotheeklagebeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
2: Martin Huibers.

Want dit is er nu meer als de vrouwen. En daar zijn we er genoegen mee. Tavares hadden grote hits als Heaven Must Be Missing an Angel. En It Only Takes a Minute. Om er eens wat voorbeeld te noemen. Welkom in OSR in de middag, deel 2. Het is vandaag 2 juni. En we hebben muziek van Gwen Stefani.

0: Eens zong hij een prachtige duet samen met Nelly Furtado, Broken Strings. Maar dit deed hij helemaal alleen. James Morrison and You Give Me Something. En voor de Creedence Clearwater Revival met The Green River. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Johnny Logan. Een aantal keren winnaar van het Songfestival. En What's Another Year?
1: I've been

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Herugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Live opgenomen tijdens het George Michael Cover to Cover Tour in het Wembley Stadion in Londen in 1991. Elton John en George Michael en Don't Let the Sun Go Down on Me. Het gedroomde A-team, zogezegd. Een ander A-team van Ed Sheeran.

0: Wie had er ooit verwacht dat de tegenpolen nog eens samen op een plaats zouden staan? De Jacksons samen met Mick Jagger van de Rolling Stones en de State of Shock. En we hadden daarvoor uit de oude doos een nummertje van Sweet Sensations en de Sad Sweet Dreamer. Op de dinsdagmiddag op OZEG 920 Chris Isaac en The Wicked Game.
1: World War

uit de hitparades van juni 2026. De nieuwe hit voor Jennifer Lopez samen met de Franse DJ David Guetta en Save Me Tonight. En Chris Isaac hadden we met The Wicked Game. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws. En daarna zijn we terug voor het laatste uur OSR in de middag. Maar eerst Joan Osborne.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het minderheidskabinet bestaande uit D66, VVD en CDA mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goedpraten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Jesse Klaver had hiertoe opgeroepen. De regeringspartijen kunnen zich hierin vinden en stemden ook voor. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Het personeel heeft dit vandaag te horen gekregen. Eerder maakte de omroep bekend dat door met verschillende programma's te stoppen 47 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Met deze tweede reorganisatie neemt BNN-VARA de verantwoordelijkheid om aan de organisatiekant te bezuinigen. Bij elkaar opgeteld gaat het om 79 mensen. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. Het Witte Huis heeft aangekondigd dat de importtarieven op landbouwmachines, zoals maaidorsers en oogstmachines, worden verlaagd om de kosten voor Amerikaanse boeren en fabrikanten te drukken. De tarieven dalen met 10%. Veel Amerikaanse bedrijven in de agrarische sector hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Wie de rol van tweede keeper mag vervullen, heeft Koeman nog niet gezegd. Robin Roefs en Mark Vlekken zijn de andere doelmannen in de oranje selectie. Verbrugge is de keeper van Brighton en Hove Albion. Hij zegt veel zin in het WK te hebben en nog geen spanning te voelen. Het weer. Vanavond vallen er hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen buien met plaatselijk onweer, maar ook wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Dorpsraad Lieshout verspreidt wekelijks een nieuwsbrief naar de lokale en sociale media waarin steeds één onderwerp nader wordt toegelicht. Om informatie beter op een locatie toe te splitsen is zij ook begonnen met het gebruik maken van buurtapps. Zo zijn de inwoners via de buurtapps geïnformeerd over het plan om laadpalen in hun wijk te plaatsen. Maar niet alle buurtapps zijn bekend bij de dorpsraad. Om dit soepeler te laten verlopen wil zij met alle beheerders van buurtapps in contact komen, zodat zij van informatie kunnen worden voorzien. Zij kunnen een berichtje sturen naar info@dorpsraad-lieshout.nl. Mariahout heeft vanaf nu een krachtig nieuw verbindingsmiddel, de dorpsapp Mariahout. Met trots kondigt Zorg om het Dorp de lancering aan van deze centrale digitale plek waar inwoners, verenigingen en organisaties samenkomen. De dorpsapp brengt nieuws, activiteiten en praktische informatie overzichtelijk bijeen, allemaal binnen handbereik op één platform. Waar informatie voorheen verspreid was over verschillende kanalen, biedt de app een duidelijk overzicht van alles wat er speelt in het dorp. De dorpsapp is te downloaden en actief te gebruiken via dorpsapp.nl/mariahout. Bij Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën in Lierop werd zondag 31 mei een kringwedstrijd Brabants Wipschiet gehouden. Vier schutters uit Laarbeek gaven acte de présence, evenals een lid uit Gemert. Er moest zeer nauwkeurig in de maat geschoten worden, omdat de harde wind met enige regelmaat de schietbomen deed bewegen. Daardoor waren de resultaten beperkt. Henk van der Velde van het Onze Lieve Vrouwengilde uit Aarle-Riksel werd op het onderdeel erekampioen eerste en op personeel zesde. Thijs van der Elze van de Sint-Antonius en Sint-Sebastianusgilde uit Gemert won de zesde prijs vrije hand en de zesde puisprijs. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boegel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Castle Manoeuvres inderdaad, maar je mag het toch gewoon afkorten als OMD en de Locomotion. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op de 2e juli. De dinsdagmiddag met George Ezra en de Green Green Grass.

de kleindochter van Piet Veerman. Dat was Mel Jonk samen met de Vintage Future. De band uit Volendam met de Central Station. En we hadden daarvoor George Ezra en de Green Green Grass. Uit 1969 kwam het Woodstock Festival. Crosby, Stills, Nash en Young, die zingen erover.

The Babies en Isn't It Time. En we hadden Supergrass ook nog met All Right, All Right. Ja, zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar we gaan even de sterren tellen samen met Frank Boeien. Het zijn er niet één, het zijn er niet 100, maar het zijn er

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goedpraten of theorieën over omvolking erop nahouden. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. De tarieven dalen met 10%. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Het weer. Vanavond vallen er hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.

0: Het legendarische rocknummer uit 1968 uit de speelfilm Easy Rider, waarin Peter Fonda en Dennis Hopper samen met zo'n hele grote motor op de Route 66 reden. Born to be Wild was dat, en hier was Tony Esposito en Papa Chico.
1: Papa Chico.

Een Belgische discoknaller van Denzel en Pump It Up. Origineel komt dat overigens van de Black and White Brothers uit 1998. En we hadden nog ouder Cilla Black en Anyone Who Has A Heart. OSR 920 op de dinsdagmiddag met de boyband The Backstreet Boys. Quit

Mattia Bazaar en Ticento. En daarvoor hadden we uit hitparades van dit ogenblik Bouwzaam en Magnetic. Zometeen de avond door na 6 uur met Tom Holland. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgen. Maar hier is Kevin DeGraw.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De verdachten zouden met vervalste facturen en spookbedrijven geldstromen hebben verhuld. Bij de arrestatie zijn cashgeld, luxe horloges, voertuigen en tientallen bankpassen in beslag genomen. De hoofdverdachte is een boekhouder, hij blijft nog zeker 90 dagen vast. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. Aanleiding zijn de aanhoudende zorgen over steekincidenten onder jongeren. Eerder is een vergelijkbaar wetsvoorstel gestrand na kritiek van onder meer vissers, scouts en de rechtspraak. Een Kamermeerderheid steunt nu een nieuwe poging van het kabinet. Op Forum voor Democratie na zijn alle partijen daarvoor. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Klaver riep hiertoe op. Vorige week was er veel ophef in de Kamer over de beweringen van Forum voor Vrouw De Vos over de zogenoemde echte Nederlanders en over de omvolkingstheorie van Marcus Zoer. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In het waterbeheerprogramma WBP van Waterschap AMA's staan de doelen van 2028 tot en met 2033 en hoe het waterschap die doelen wil bereiken. De organisatie wil weten wat mensen belangrijk vinden en welke ontwerpen zij terug willen zien in het nieuwe WBP. Daarom worden in juni en juli 4 bijeenkomsten, omgevingstafels gehouden, voor inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en overheden in het werkgebied. In deze regio is een bijeenkomst op dinsdag 23 juni van 7:30 tot 9:30 in Cultuurhuis de Eendracht in Gemert. Aanmelden kan tot 3 dagen voor de bijeenkomst via ama's.nl. De gemeente Laarbeek moedigt inwoners aan hun tuin te vergroenen met de actie Tegel eruit, plantje erin. Start klein, verwijder 1 tegel en plant er iets moois in. Een groene tuin is niet alleen prachtig, maar zorgt ook voor verkoeling, betere afvoer van regenwater en trekt vogels, bijen en vlinders aan. De gemeente helpt u daarbij. Bij inlevering van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt u gratis een tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op woensdag 24 juni van 9 tot 12 op het Piet van Tielplein. Een tweede kans is er op woensdag 1 juli eveneens van 9 tot 12. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Giel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

Red Hitje van George Michael. Een heel leuk liedje om weer eens hier te horen. Zo'n mooie muzikale krent uit de pap hierboven. Zegt 920. Heel Pain, zo heette dat. Daarvoor Betty Wright en Shura Shura. Nieuwe muziek van Madonna komt eraan. Meneer Skifres uit de jaren 60. En excerpt van mijn Teenage Opera.

discrimineren Madonna en Sabrina Carpenter. En Bring Your Love, dat is hun nieuwe single. Of het een hit gaat worden, ik ben benieuwd. Maar we gaan het afwachten. Hier is Eddie Grant, Electric Avenue, zometeen Dotan en Home.

zeggen, laten we weer eens nieuws verschijnen van Dota. Want ik heb er niet veel meer over gezegd. Dit was wel een hele grote hit. Home. Brengt het wel onze eendagsvlieg, onze one-hit wonder voor deze dinsdagavond. En dan we blijven in Nederland met de band die heet Galaxy Limb. Komt in 1975. 16 was de hoogste notering in de top 40 voor de Long Hot Summer.

0: zoals de oude zoon zo piepen, de jongen, dat kun je ook zeggen bij Enrique Iglesias, uiteraard. Zoon van Julio, dat was Be With You. En daarvoor Melissa Etheridge en Like The Way I Do.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig?

altijd leuk om iets van de Hollies te draaien. Dit was stop. Nou, we gaan nog even door, want het is nog geen 7 uur. En dan is het direct voor Kees van Kooij. Daarvoor Lou Rolls en Diana Reeves en The Fine Brown Frame. En dit is muziek uit de jaren 70. Tony Rodolph en Help.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. De slachtoffers werden aangetroffen bij een tankstation in de regio Calabrië. Volgens Italiaanse media gaat het om een viervoudige moord. Bewakingsbeelden zouden tonen dat de inzittenden niet konden ontsnappen voordat het voertuig in brand werd gestoken. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De brandweer van Gemert is maandagochtend kort voor 11:30 gealarmeerd voor een woningbrand aan het erf in Gemert. Daar bleek dat er sprake was van een brand op de bovenverdieping van een woning. De hoogwerker van de brandweer Helmond kwam ter plaatse om te assisteren. Ze heeft een zonnepaneel gedemonteerd om te kijken waar de brandhaard zat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In het waterbeheerprogramma WBP van Waterschap AMA's staan de doelen van 2028 tot en met 2033 en hoe het waterschap die doelen wil bereiken. De organisatie wil weten wat mensen belangrijk vinden en welke ontwerpen zij terug willen zien in het nieuwe WBP. Daarom worden in juni en juli 4 bijeenkomsten, omgevingstafels gehouden, voor inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en overheden in het werkgebied. In deze regio is een bijeenkomst op dinsdag 23 juni van 7:30 tot 9:30 in Cultuurhuis de Eendracht in Gemert. Aanmelden kan tot 3 dagen voor de bijeenkomst via ama's.nl. De gemeente Laarbeek moedigt inwoners aan hun tuin te vergroenen met de actie Tegel eruit, plant je erin. Start klein, verwijder 1 tegel en plant er iets moois in. Een groene tuin is niet alleen prachtig, maar zorgt ook voor verkoeling, betere afvoer van regenwater en trekt vogels, bijen en vlinders aan. De gemeente helpt u daarbij. Bij inlevering van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt u gratis 1 tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op woensdag 24 juni van 9 tot 12 op het Piet van Tielplein. Een tweede kans is er op woensdag 1 juli eveneens van 9 tot 12. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: 7 over de klok van 7 uur op deze druiderige dinsdag. En ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door. En mocht je aan tafel zitten, eet smakelijk. Wij zorgen voor de muziek. Tot 8 uur een hele leuke lijst voor je. De Bee Gees, daar begonnen we mee met hun groot hit Jeff Talking. Dit is Michael McDonald en Sweet Freedom.
1: No

Ben je lekker op reis op vakantie en halverwege moet je terug. En de reden is niet eens dat het vliegtuig mankement heeft. Nee, je kunt namelijk als je vanuit Amerika naar Europa reist, kun je via Bluetooth kun je allerlei dingen doen. En een opmerkelijke passagier had gezien dat hier nog iemand had ingelogd met de naam Bom. En schrok daar zo van dat hij de stewardess aan de mouw trok en zei van, nou, dit klinkt toch wel een klein beetje verdacht. Waarop de piloot eigenlijk één beslissing nam, omdraaien. En dat heeft hij ook gedaan. Later konden de mensen trouwens wel naar Mallorca toe. I hear the

Het komt deel 5 alweer van Toy Story uit. En er staan maar liefst 5 nummers in van Taylor Swift. En dat heeft ze aangegeven, want ze heeft er altijd van gedroomd om nummers te mogen schrijven voor die film. Al vanaf de eerste keer dat deel 1 uitkwam, was ze een heel groot fan.

het leven van hem bij dit ene nummer in Nederland. Jim Gilstrap. En daarom een one-hit wonder. Het leuke is dat hij als achtergrondzanger veel bekender was. Heeft met heel veel bekende artiesten heeft hij opgetreden. En zeker ook op de plaat muziek opgenomen. En Stevie Wonder was er één van. En je kent vast en zeker wel het nummer You Are The Sunshine of My Life. En het vreemde is dat hij de eerste twee zinnetjes namelijk zingt voordat Stevie Wonder zelf begint. Ik heb dat nooit geweten. She

met deze leuke van de Fabulous Thunderbirds neem ik afscheid van je voor deze dinsdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En ook nog een hele mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OSR 920. En ik zie je morgen, zelfde tijd, zelfde zender.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld, daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld, er zijn er 15 bevestigd. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van IVN Laarbeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. ASV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Alerikstenaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. ASV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie die ASV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en vier ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 DOS L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 14:30 's middags. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met Goed Wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. Op 2 juni gebeurde er een ongeluk op een rotonde met fietspad op het Matthijseind in Bakel. Daar kwamen een bromfietser en een fietser met elkaar in botsing. Een voorbijganger verleende eerste hulp tot de ambulance er was. De fietser is met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen op de bromfiets raakte niet gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

scoorde deze dames een hit met Who Was The Boss? Origineel natuurlijk van niemand minder dan Diana Ross. Daar hebben we ook nog een hele fijne uitvoering van. Hey, welkom. Het is weer 8 uur geweest. Ik mag weer een uurtje. Ja, ik heb er zin in hoor. Ik hoop jullie ook allemaal. Het was wel een beetje benauwd vandaag, hè. Een beetje regen en een beetje zon en warm en klef. Nou ja, afijn. Hoe dan ook, you make me feel mighty real. Dit is Sylvester. Ik zeg goedenavond.

You Want. Daarvoor even een momentje van rust met The Family of the Year en Hero. Maar Sylvester, ja, die hoorde je ook nog eventjes met You Make Me Feel Mighty Real. Oeh, wat hebben we zometeen? Nog meer dansbare klanken? Jazeker, Rick Astley met die opvolger van Never Gonna Give You Up. Whenever You Need Somebody komt na J. Vincent Edwards. En thanks for saving.

van de dame en heer die het afgelopen weekend toch behoorlijk het Gelredome op zijn kop hebben gezet. Ik hoor diverse reacties daarover en dat het erg leuk en gezellig was. En vooral ook strak georganiseerd. Hè? Ja, 40.000 man wat even binnenkomt. Binnen een uur zit iedereen op zijn plek. En als het afgelopen is, is binnen een uur ook iedereen weer vertrokken. Ik vind het altijd knap als ze het allemaal zo goed voor elkaar krijgen. Wat zegt Chick?

0: Ja, ik blijf het toch elke keer weer bijzonder vinden dat zo'n bandje als Nirvana dan zo'n cover van een David Bowie plaat neerzet. Maar dat deden ze live voor MTV Unplugged, The Man Who Sold The World. En daarmee gaan wij kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag. En daar zien wij dat in 1972 op 2 juni Diane en de Bellmans na 12 jaar opnieuw bij elkaar komen voor een reunieconcert in Madison Square Garden in New York. Al hun hits uit de jaren 50 passeren de revue, zoals I Wonder Why, A Teenager in Love en Where or When. En met een optreden in San Diego in California begint het Electric Light Orchestra op 2 juni 1973 aan de eerste tournee door de Verenigde Staten. De Engelse groep zal 40 optredens geven. Rollover Beethoven is de eerste notering voor Electric Light Orchestra in de Amerikaanse hitparades. En de Rolling Stones die treden vanaf 2 juni 1982 3 avonden in de Kuip in Rotterdam op. Op 4 juni begint de show wel een half uur te laat, omdat de Hells Angels buiten het stadion aan het vechten zijn. Leuk nieuws, op 2 juni 1997 trouwt Danny de Munk met zijn Jenny. En daarna wordt er in Edam een groot feest gegeven. Danny en Jenny, die krijgen 2 kindjes, Bo en Davy. En daarmee is het gezin nog steeds redelijk compleet. Hè? Volgens mij gaat het allemaal goed tussen alles en iedereen. Nou, ja, zeker wel. Wie hebben we op de verjaardagskalender staan vandaag? Autocoureur Jan Lammers. We hebben Hans de Boy, de man van Annabel. Ja, hij is ook jarig vandaag. Nikki Cox, mijn favoriete actrice uit Amerika. Zoek er maar eens op als je die niet kent. Een leuke meid. En de meneer die we kennen als de zanger van Spandau Ballet, Tony Hadley. Hij is ook jarig vandaag. En wij draaien Through the Barricades.
1: Peter Boer.

Bam, Mukko en Zolto hier. En daarvoor nog fijne klanken van de jarige Tony Hadley. Als zanger van Spandau Ballet hoorde je hem in... even kijken, Through the Barricades. Even een serieuze noot op deze dinsdagavond. Ja, hey, hebben we nog meer serieuze noten? Nou, Get Your Way komt er zo meteen aan van Jamie Cullum. Maar eerst Joyce Sims en Come In

Ja, de zomer staat weer voor de deur en dan weet je één ding zeker. Hij komt ongetwijfeld de komende maanden weer een keer op televisie natuurlijk. De film Grease, waar deze fijne deun uitkomt. You're the one that I want, Jordi Jon Travolta en Olivia Newton-John. Ik zeg nog meer fijne klanken zometeen na 9 uur met Petro Leendes. Veel plezier en tot morgen!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. De gemeente Boekel heeft een nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders gekozen. Op maandagavond 1 juni kwam het nieuwe kindercollege voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. En tijdens deze bijeenkomst presenteerden de 4 leden zich aan het publiek. Ze vertelden wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En op basis van deze presentaties zijn de rollen binnen het college verdeeld. Minte van Helvoort is benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. En de nieuwe kinderwethouders zijn Jente van Schaik, Max van der Sterren en Mees Tielemans. Op 2 juli wordt het nieuwe kindercollege officieel geïnstalleerd. Op 2 juni gebeurde er een ongeluk op een rotonde met fietspad op het Matthijseind in Bakel. Daar kwamen een bromfietser en een fietser met elkaar in botsing. Een voorbijganger verleende eerste hulp tot de ambulance er was. De fietser is met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen op de bromfiets raakte niet gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met Goed Wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders. Oh.

Welkom bij het laatste gedeelte daarvan door hier op OWZ 920. De plaat van Roxette opende hem. Ja, zeker. Dangerous, zo heette dat. En dat wordt het misschien wel het komende uur. Ja, zeker. Qua muziek dan. Hier heb je er alleen Uriah Heep. Dat heet Easy Livin'.

Wat hebben ze door de jaren heen ontzettend mooie muziek gemaakt. Chicago hoorde je deze keer die You're the Inspiration op OVC 19.0. Rock Machine hoorde je ook aan The Outside. En hier is, nou ja, een nummer van de Beatles, hè. I Should Have Known.

Muziek van John Walsh. Kent hem van de Eagles, daar heeft hij ook in gezeten. Maar voorheen heeft hij nog veel en veel meer gedaan. Jazeker, Life's Been Good, zo heette dat. En we gaan er een draaien van The Flying Pickets. A cappella op zijn hoogstandje. Hier is Only You.

David Essex. We're gonna make you a star. Jesse Green hoor je met Nice and Slow hier op OSR. Straks naar 10 en Bier en Toenig op de radio. Heel veel plezier ermee, wat mij betreft. Graag tot morgen. Hier is Tom Petty en de Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Tot morgen, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. Sinds zijn aantreden is hij niet in het openbaar gezien, wat eerder tot geruchten over zijn gezondheid leidde. Rubio zegt dat de feitelijke macht in Iran intussen bij de revolutionaire garde en een kleine groep commandanten ligt. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Onderzoekers troffen op de wrakken onder meer verkoold hout aan, kanonnen en kogels, wat kan wijzen op geplunderde en verbrande schepen. De vondst werd gedaan na een jaar onderzoek door archeologen en filmmakers. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat er archeologisch bewijs voor piraterij bij de Bahama's is gevonden. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de schepen. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. ASV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Alerikstenaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. ASV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie die ASV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en 4 ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 DOS L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 2:30 middags. Op 2 juni gebeurde er een ongeluk op een rotonde met fietspad op het Matthijseind in Bakel. Daar kwamen een bromfietser en een fietser met elkaar in botsing. Een voorbijganger verleende eerste hulp tot de ambulance er was. De fietser is met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen op de bromfiets raakte niet gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De gemeente Boekel heeft een nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders gekozen. Op maandagavond 1 juni kwam het nieuwe kindercollege voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. En tijdens deze bijeenkomst presenteerden de 4 leden zich aan het publiek. Ze vertelden wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En op basis van deze presentaties zijn de rollen binnen het college verdeeld. Minte van Helvoort is benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. En de nieuwe kinderwethouders zijn Jente van Schaik, Max van der Sterren en Mees Tielemans. Op 2 juli wordt het nieuwe kindercollege officieel geïnstalleerd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders

Muziek van Bert Hering en Doe Wat Je Wilt. Hey, goedenavond. Dit is Voor de Nacht Begint. Tot aan middernacht. Hier is Tears for Fears, Advice for the Young at Heart.

Kenneth Heath en On The Road Again brengt ons de eerste albumtrack van vandaag. Derek and the Dominoes. Nobody knows when you're down and out. Terug te vinden op het album Lila and Other Assorted Love Songs. Dat album kwam uit in 1996.

0: Nederlandstalig hebben we ook hoog in het vaandel hier bij Hozer 920. Man, was dat een niemand hoogste tijd voor album van de week. En dat is deze week is dat de Kurt Vilee. Every time I look at you. Terug te vinden op het album Philadelphia's Been Good to Me. Een nieuw album.
1: Album van de week.

had a

En de radio speelt de leukste liedjes, zoals deze van Joe Jackson en The Real Man. Laatste albumtrack voor dit uur, The Guess Who. Hier is The Dancing Fool, terug te vinden op het album The Ultimate Collection uit 1997.

Nico and Vince featuring Ink en Bibbe Rexha. That's how you know. We gaan het hebben over een schilder hier uit de regio. Tom McLean maakt er wel eens een mooi liedje van. Vincent van Gogh, daar gaat het over. Maar het liedje heet Simple Vincent.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Het gaat om de producten Sulami, Sera en White Diet Magic Green. In die pillen zijn de verboden stoffen sumitramine en spironolacton aangetroffen die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals hartritmestoornissen, nierproblemen en allergische reacties. Toezichthouder NVWA adviseert gebruikers daarom om bij klachten contact op te nemen met een arts. Het weer: in de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, Regio Break.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pioland. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. Zondag 7 juni is de jaarlijkse natuurfototentoonstelling van fotowerkgroep Kieknauw van IVN Laarbeek. In en rond het clubgebouw De Bimt aan de Beekseweg zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar te zien. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto en voor kinderen is er ook nog een speciale puzzeltocht. De expositie maakt deel uit van het jaarlijkse kikkerconcert van IVN Laarbeek en is gratis te zien tussen 12 en 6 uur 's middags. ASV 33 heeft zich geplaatst voor de finale van de na-competitie voor promotie naar de derde klasse. De Alerikstenaren versloegen derde klasse RKSV Heer na verlenging en strafschoppen. ASV 33 was de bovenliggende partij met diverse kansen, maar het bleef na 90 minuten en de verlenging nog steeds 0-0. De beslissing viel dus in de strafschoppenserie die ASV 33 overtuigend won. Doelman Martijn Verbakel stopte een penalty en 4 ASV-spelers scoorden. In de finale treft ASV 33 DOS L uit Leende. Deze promotiewedstrijd wordt gespeeld op het sportpark van NWC in Asten en begint om 2:30 middags. Op 2 juni gebeurde er een ongeluk op een rotonde met fietspad op het Matthijseind in Bakel. Daar kwamen een bromfietser en een fietser met elkaar in botsing. Een voorbijganger verleende eerste hulp tot de ambulance er was. De fietser is met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen op de bromfiets raakte niet gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Shirley and Company, haar meest succesvolle liedje wat zij maakte destijds. Shame, shame, shame. En The Corrs uit Ierland. Irresistible waren de eerste twee in deel 2 van dit programma. Voor de nacht begint.

Ik vind het het mooiste liedje wat Gloria Estefan ooit heeft gemaakt. Deze Mitchell. Gewoon in haar eigen taal. Leuk, heerlijk. Goed, we hadden volgens mij in vorige uur ook al iets van Kenneth Heath. Maar goed, deze staat gepland. Album track. De eerste voor dit uur. Boogie Up The Country, zo heet het album. Sweet Home Chicago gaan we draaien. Kenneth Heath dus.

Zijn heerlijk sfeertje heeft die plaat toch. En Bobby Goldsboro wist er al raad mee. Summer the First Time. De tweede albumtrack van dit uur is er eentje van Bad Company. Kunnen stevige rock maken, maar deze is wel mooi. Straight Shooters heet het album. Here's Call on Me.

De Broken Winds van Mr. Muziek uit de jaren 80 was dat. Silk Sonic, featuring Bruno Mars en Anderson .Paak. Geweldig album, die Silk Sonic. Wat gaan we draaien? Leave the Door Open.

Weet je de start van carrière van Rod Stewart? Reason to Believe en deze Maggie May. Twee dikke singles die kort achter elkaar uitkwamen. Janis Joplin. Ja, me en Bobby McGee kennen we nog. En Mercedes-Benz ook nog maar zo eentje. Maar deze is minder bekend. Move Over. Terug te vinden op het verzamelalbum van Janis Joplin. Uit 1973.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met Goed Wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. De gemeente Boekel heeft een nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders gekozen. Op maandagavond 1 juni kwam het nieuwe kindercollege voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. En tijdens deze bijeenkomst presenteerden de 4 leden zich aan het publiek. Ze vertelden wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En op basis van deze presentaties zijn de rollen binnen het college verdeeld. Minte van Helvoort is benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. En de nieuwe kinderwethouders zijn Jente van Schaik, Max van der Sterren en Mees Tielemans. Op 2 juli wordt het nieuwe kindercollege officieel geïnstalleerd. Op 2 juni gebeurde er een ongeluk op een rotonde met fietspad op het Matthijseind in Bakel. Daar kwamen een bromfietser en een fietser met elkaar in botsing. Een voorbijganger verleende eerste hulp tot de ambulance er was. De fietser is met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen op de bromfiets raakte niet gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. Op 2 juni gebeurde er een ongeluk op een rotonde met fietspad op het Matthijseind in Bakel. Daar kwamen een bromfietser en een fietser met elkaar in botsing. Een voorbijganger verleende eerste hulp tot de ambulance er was. De fietser is met die ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen op de bromfiets raakte niet gewond. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De kerk en het kerkplein in Elsendorp krijgen een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws, want eerder mislukten de onderhandelingen van het kerkbestuur met Goed Wonen. Datzelfde kerkbestuur kwam wel tot overeenstemming met vastgoed Keizersberg. Bouwkundig aannemer Novelbouw uit Bakel zal de ontwikkeling oppakken, woningen bouwen en de kerk transformeren. Essentieel is nu dat de vergunningsprocedure bij de gemeente Gemer-Bakel afgerond wordt. Uitsluitsel daarover wordt eind juni verwacht. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het toewijzen van ruimte op het stroomnet. Dit kan invloed hebben op de wachttijd voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring van je huidige aansluiting. Denk je aan een verbouwing of verduurzaming van je woning, zoals een laadpaal, een warmtepomp of elektrisch koken, dan is het slim om eerst na te gaan wat je daadwerkelijk nodig hebt aan stroom. Meestal kan binnen je bestaande eenfase aansluiting namelijk meer dan je denkt. De gemeente Boekel heeft een nieuwe kinderburgemeester en kinderwethouders gekozen. Op maandagavond 1 juni kwam het nieuwe kindercollege voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. En tijdens deze bijeenkomst presenteerden de 4 leden zich aan het publiek. Ze vertelden wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. En op basis van deze presentaties zijn de rollen binnen het college verdeeld. Minte van Helvoort is benoemd tot de nieuwe kinderburgemeester. En de nieuwe kinderwethouders zijn Jente van Schaik, Max van der Sterren en Mees Tielemans. Op 2 juli wordt het nieuwe kindercollege officieel geïnstalleerd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: OSR 920. Meer dan 60
1: decennia hits. OSR. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.